0: Volgende zondag gesels ek met professor Malan Nel en hy moet kom antwoord. Ek twyfel of ek genoeg doen om God tevrede te stel. Tot volgende zondag aand. Goed gaan.
1: Stel jezelf in die winterkoue net op RSG.

was Down South van Jeremy Loops, gevolgd door Matthew Mull en Oretia. Fortuin sê, sport is dalk een ding waaroor Suid-Afrikaners die makkelijkste saamstem. Daar is altyd aksie, daar is altyd emosie, maar uiteindelik bring dit mense by mekaar. En miskien is dit ook wat musiek doen. Ons hoef nie altyd dieselfde te wees om saam te luister nie. Katty op RSG.

nou gaan ons... In RSG Landbou bepraat ons noodzakelijke nutriënte en lekaanvullings in vleisbees productiestelsels. Ons vind ook uit wat die verskil tussen een os en een bul is. Dan is daar goeie nuus wat verband hou met kunstmatige intelligentie en plaaslike produsente. Vrydagoggend 25:05 saam met my, Eloise Pretorius.

Ja, mijn samosum, en kijk, ik kan, ik heb geen woorden, maar ik maas, ik heb program, ik kan, ja, zak, ik moest ze er kon, ik heb geen woorden, kokom, om ze te kunnen concreteren. Duma, wama diba, tama, tengang, ik heb nu, ik heb wat zulai, wama diba, nu, nu, ik heb kom, de ke, op de aard, ik trag je sinkje, tee, kan, ja, ik trag je sinkje, tee, he. A apanga tayi chitra ekula osi chitra ekula yunga chitra ekula totoka a otachi kehi ka a kanhya teke apanga madiba a ya tam madiba a tam ton ya 18 juli e teka wa kawusisi wa tike ka ma konha wa kweke mko kuma ke kokuma mka imhasika makaya program ayatotu.

0: Ngaga Aryan Sondag yaal February 1990 ka Nelson Mandela jere ke tlhagwe ni se wona kwiri tshinwo go yo mo South Africa si tseka kona di tya ka re town mo e gare gare na yaal February 2018 sikim a ga tona kwiri nge hota Nelson Mandela jere ka si tswara go yo nge hengo dukutwe ko na mo ko ngwi ka se tsamhem Mandela mhe tseka go nyu sikim Mandela jere ke go iko ka ka hi akuri tye hurumende ntlele hi tlehe a ama ngwere hi kwana ka ama kyara hi akuri tye hurumende ngo kwako go tye hi tano kwako ngo tyeve ngo ki tamakhano South Africa se o ke tima kuyi ga kwem kwenye go teta
1: Amanda I greet you all in the name of peace
2: never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another.
0: Yise o khwahi tamagano uri gobe gamhe ye tseka go di mbunga e ki nanwe yela South Africa siki kwana ke hen Nelson Mandela e sika seven sister minute Mandela o ha platform 10 star na darana qayeti platform 10 ki tata na mbunga tave tamagano swire kwanta manesterana gana o gamji hormenda go dija twara go ya taya ke engwe gati ya Mandela e sika nte komo ana Mandela wo ka tsehe na mwete siki go dija ta kha di platform ke ding swire kwani ke no nde go dija ana te swire magureta manester ba public ja o khuma darate darana ta platform tin swire he konkwesa kwe a o swa mbunga ni platform gitin ta maga darasa ni ta ga a qam sikin no swire kwe a ketre kwe ni ka se de kwenye a yede ki tsan tseka teme ko kwana sika gana darasa u kwana gana darana ta swire di dri go di platform ni kunse ne klojin ka yo ke o na ma ta gono ku tlhwetswa sa tswani kung kwana kung o tlwe kung ja mo ta gono kwe ja mo ta kwe ja mo gana shi ya mo ta no kwe ja mo gana pendetas kana ka o kere ke ngu ki shure a kwe tswana nwa o he a gana khongota ngi kwano gana nge ya go se eta ga go su ECD shuka na aka da si he a kanata ta go no ka o sure o na se ya te tsam se kim o na nya mo go di ka ya he go kwana sika nyam nyame ta ve go di ta ma ka ya tsara na go ya go di a ya ga bana ga khara tse o ita nwa khara tse o ka ta go ya khasa ne ta kwa tshuwe platform 10 te o sure kong kwesa kwesikin kwana go wa tshuwe ka sa le gone go de koma ata go go de jao tamagana tsa tsane shubuna ga ga siki wota ti kwana sikam manester matula sing ma public jao koma darana tsa biski te a ma swere magwe gam ya uru ta kwana he na kwana gana platform 10 a ngiski direct ya darana ta reta ta go nngam ta ta maga shure go de ke tamate koma go ga gana o swedzi a gana go je wo gata no ta gana ke ka wote nta gana ka wa e gana go je swire gana o skin ska ya gwata a nka ke ke twena na go koma a
3: well this is our small way of coming to give to this particular community. It's one of the disadvantaged communities. We've been to the two ECD centers, which we think that they need more. And as part of our EPWP expanded public works program, we've been working with social development to support the two ECD centers. And we thought that we needed to renovate those facilities, and that's what exactly we're doing. We're also bringing some clothes to those destitute children, and this is coming not just from the department, but it's the department together with the officials of the department, but also in this particular school, which is a combined primary and secondary school. We decided to come and bring 20 computers and renovate that lab, the computer lab. The reality is that today computers have become so important in education. So we see that in this age of digitalization, in this age of information technology, children must be introduced to the computers as early as possible. And we therefore think that this is one of the schools which is so disadvantaged. And that is the small contribution we thought we need to make to this particular school.
4: Ah, tita mo to doot ako nu. Di kaya ikaw at ikatiki ako ako si kahit ko na. Di kaya ako si hukar ako ko na. Di abeng si katiki ako kahit nti kawan at yamo ko di klasen sa kwa ako ra yamo ko. Ko na kadi kaya ikaw at ako si di yamo ko klas na ko ko na ika. Ko na di ako klasen sa di kuri na ko ni kuri kaya ikaw ko na klasen sa.
0: Okay, dato sa tama kiti kahit nu sa matriki klas kiti mo computer to nga ayaya ko sure siki. Dato kawat ni minister yata ngo mo to ko computer je kahit.
5: Taking card Arozia, Taman Arozia, taking car on yard to Kuanaga, Kuanate, Zauka, Kuanse, Yara, the Tamakawa, who you take, Kuanagi, taking card to wear to an examiner, taking card to the next to my Tom Kawik.
6: T. Hattimi and the Tikan got Arozia, two games at the King, Kawa to wear Kuan and take Kuriat and Hambi Arozia, Ika Kuan and Zauka, Gonte Zauka, go away.
0: Okay, thank you. Fanda, who's fear very weight? De geboortedag van Nelson Mandela, ons oud-president. Al is hij niet weer met ons op de aarde niet, maar ons gebruik zijn nalatenschap om te wijzen aan de gemeenschap. En vandaag is het 67 minuten wat het departement van publiek werken, de school, Concoursa School, op plaats van ten koop gekeerd heeft. En iets komt gegeerd aan de school. Ons is de school onderwijzer vandaag. En ons alle vrouwen moesten ons te verdelen, hoe voelt de school vandaag om die goederen te krijgen wat hij gekregen. Ik ken niet wat is dit, maar ze zullen zeggen, wat heeft de school vandaag gekregen?
7: Goeiedag, mevrouw Newman hier. Julle weet pas ek is julle wiskunde onderwyseres hier by Konkwesa gekombineerde skool en vandag is ek baie bly want ons het 'n wiskunde program van die departement af gekry en ek kan nie die program regtig gebruik het nie omdat ons die rekenaars het nie. Maar nou het mense van publieke werke gekom en hulle het vir ons 20 rekenaars geskenk en ek is baie gelukkig daaroor want nou kan ek gebruik maak van die wiskunde program en elke kind kan voor 'n rekenaar sit en self met die program werk.
0: En wat is dit wat Nelson Mandela gaat doen, het wat allemaal zo geweldig is om mekaar te stoot voor een team?
7: Ik denk meneer Nelson Mandela het uitgegaan. Hij zijn best te proberen om voor ons leerders opvoeding te geven, gratis opvoeding. En ons kinders moet gebruik maken daarvan. Hulle moet elke dag zorgen dat hulle in die school is en hulle beste lever.
0: En juffrou Newman is hier alleen, sy is ook samen met haar collega vandaag hier en ons zal ook een woord krijgen van haar. Deel met ons wat alles gebeur vandag op Platfontein.
8: Goeiemiddag, dit is juffrou Msila hier op Platfontein. Ons is baie bly en gelukkig omdat ons skool rekenaars gekry het. Soos juffrou Newman gesê het, ons kinders gaan nou die computers gebruik vir die heimats. Ons is baie dankbaar van dit gaan vir hulle goeie toekoms bou en hulle gaan rekenaarvaardig wees. Ons president Nelson Mandela, ek hoop een van ons kinders gaan in sy voetspore loop. Wanneer was een baie goeie man wat homself opgeofferd het vir die gemeenskap te volunteer en goed doen vir sy gemeenskap. Baie dankie.
0: Baie dankie. As ek kyk, ons het kon kosse sure platform teen goed teek, ons het sure mate. Nou Mandela goed ja, dan ga ek teen sure sig te maak. Kwat goed kry gaan na kyk ka jan te sure mate. Ti, pyro mosavanga, ons het dat platform kon kosse sure skip XKFMK.

schrijf jelle briefie hier op mijn eenzame eiland. En zet het in een bottle, niet een fancy in me. Zonder een van plastic.

0: Hiu, tisi nga tisi nga ngehechi makage u akali angeni rason titi mukuge katoto kaku nkulu uwa. Ngeke ganwe daha u tulsi sing ya ehe a kwa mangawa amana. Ama gini ngu dilu u kwa mangawa stresi ufu challenge ti. Katisi keke gege tiga atuwa kega chua ngu. Tia ngu singhe u kwa angungu gani kuna van. Kalima ngu stresi tiga gikwa tiga. Tinga ngu gala ka antuta ngu angunda tuta ngu akwa takwa. Ka am a taka gisin ke ge wa gamsin gamsin na gamsin ke wa belangre ke kati akwa akwang lika an e akwang lika an ke an hu jawa ka jalasin wa an hege ko e age he gama ke ti jalasin age ka sin he u kam ge ta sin de ga stress ko ge mang a sin ko e a wona ti khwang ga ge se ge stress ke akwi ya wujila khama khwe gu ga ka ge ka changa aka nwa hu se o hu ya ngeng a se a tuwa a ti ti ga tro ge ge ka ke akwi ta chimbo la on kha son de ka sin ga la ge kula a kham u ka ge ta kha a ko mena ko mang o ka ge ta khatina a ka nga a ke kha son de problema ta ga ba chi ge he tin tsoji jela sin mukuge ga ko chusin he u ka oka wala misi sama nang huwa kakaka gita uwa beslet niyemang ya age a uwa akwa kaka chwa nga mkuge kakwe chusin hi u chige he kakwasa unwa wake akwa chwa nga age ngu ayoya hi chika angkwa dilu ukwa nga wachimbe kama akwichi u stresi chi gikwa chiga akwa kika chwa nga wa kakuru masi ka mkuru kwasa awala si nchimu si mhagum anwa mkuru program ke gang muka gira nga sa promo tadura chiga gira sa kuehi program akwa luto amke wala msingha nke ya chwa nga.
1: Mama, heb jij ongeveer geschakeld naar die postbank Blackheart?
2: Nog niet. Ik gebruik nog mijn Sasa Goldcard. Hoekom?
1: Want die sperdatum is 31 augustus 2026. Daarna mag die Goldcard op bewerk.
2: Sis toch. Ik heb gedacht daar is nog baie tijd.
1: Nee, mama. Doen dat eerder nou voor die touwe langer raak. Die oorschakeling is gratis.
2: Zo wat heb ik nodig?
1: Net jou ID. Ga dan naar jou naaste postbank kaartvervangingspunt.
2: Oké. Je moet mij helpen om die naaste plek te krijgen.
1: Makkelijk. Skakel *120*355#. Gebruik je nog een Sasa Gold Card? Skakel oor naar die Postbank Black Card voor 31 augustus 2026. Postbank zal nooit jouw PIN of OTP vra nie. Postbank is een gemagtigde financiële dienstenverschaffer. Bepalings en voorwaardes geldt.

0: I hope I will be remembered
1: as part of a remarkable team of men and women who have over three centuries fought against all forms of racial oppression.
2: Nguya ngmanam ka e ngawa kesimuka yangke gulika tiulo hege ya wabaya ewa munyatiwa Nelson Mandela ka e sungke vanga siki mkwaka Mandela khaw khale ya kula mutena nam chika ya kesila kulin ka ngantake ka ngaka mpuli ngwa mwusu mwuka hana chitwa yi e mwuka o chitwa yi e kula chiki ikwa wana o iyo wahutu chika la waka ngke e mwuke longsa mwubaya Mandela kanilika ngwa Nelson Mandela ke kauka e ya ke hana ege chika e ya ke utabunga ye gya ngole ng chike ya sila puli ngaka teniko yu ya kakang henga oke spiritu ya e ya wa damuha ngantake tatama diba jutao a tajua ta ke pandu kakla ke chike e heke chipangi ngauka ke panga kaju he nga kawa ng ake simoka ate kawa auke nga drongo ke kati heke ka e atene chiko ke kula yule akhtin to nga chamna ya puli nga muku ngeke ya wa chamna la tam wisise muku uha Madela kam tike e he koe madela ke ngkwaka ngawa ya kya ngawa nge simuka atika kya kwa higika atike ga higika atike kula ya ke ngawi chikwa kri e kwa ke Sita Afrika higi ngole ngwisisi ya ke ngkwachua
3: Long live
2: the spirit of Madiba
4: Jakte kete ekska efer kiki Domma kwa de makwena uma plafum den ki Ona ten siwa
5: O dafum nyecha FM
6: Mak ampunga wisisi yekwa saradu XKA FM tamalaya iwisisi hung ikalegonga wa science and technology ay program hung saak ng kuiki awa a municipalite wat miestal werk municipalite di e tuhegi panga kamakwe te yekit inja muge kwa mwagika. Takamke asa akunkui ka mwa kamke wa freida kike wola awa. Sezira nga maka 5 manita. Ta yi ege ngutu wa kamke kawisisi ki ngukama kamke kawisisi kewa SIBC ngayvilungisa kawusin. SIBC ngayvilungisa ngukunga akun, ngukunga akwa.
7: Kwe nant Madeleine, Brand?
8: Kwe nant aan jou en ook aan die luisteraars.
7: Welkom by Radio XKFM 107.9. My naam is Tsakwana Mahongo, die aanbieder vir vandagse program. Ek hoop ons gaan 'n opwindende, insiggende gesprek saam hê. Bly gerus ingeskik en berei u self voor om opgelê en gelig en te vermaak word. Vandag praat ons oor 'n munisipaliteit wat meestal werk. En atelier word u gevergesel deur mevrou Madeleine Brand. Aan die einde van hierdie episode word daar van die luisteraar verwag om die volgende te verstaan en te weet. Funksionele plaaslike regering, leierskap, kontinuïteit en burgerlike vertroue, die strewe na etiese leierskap en verteenwoordiger van hoë presenterende munisipaliteit, 'n gemeenskapsleier uit munisipaliteit wat goeie bestuurpraktyk betoon. Om nie nog baie tyd te mors nie, baie dankie en welkom, mevrou Brand. Wat is die funksie van plaaslike regering?
8: Okay. Tsakwana, ek gaan nou begin om vir jou te sê, daar is 'n redelike paar funksies wat het en ek gaan dit probeer opsom. Ons kyk na die funksie. Aan gemeenskappe te lewer en ook plaaslike ontwikkeling te bevorder. So as ons dan kyk na van die belangrikste funksies, dan is dit dienslewering. Dit is die mees bekendste, so ek sê, dit is jou basiese dienste soos water, sanitasie, vullisverwydering, paaie, stormwaterdreinering. Dan nommer 2 sal ons sê plaaslike ekonomiese ontwikkeling. Dit is om seker te maak dat die plaaslike ekonomie floreer en dat daar gunstige kondisies geskep word vir hierdie ekonomie om te groei. Dan moet ons ook kyk hoe ons die grond bestuur en hoe ons grondgebruik bestuur en dan ook hoe ruimtelike beplanning gedoen word rondom dit. Dit is nou natuurlik hoe ons nedersettings uitlê, hoe nuwe stede gebou word of nuwe woonbuurte geskep word. dan baie belangrik, Chakwanda, is

baie welkom. Ons is daarom nog hier, ten spuite van al die gedoentes wat ons omring, en ons het daarom so nou en dan nog 'n bietjie elektrisiteit ook. En daar is maar knoeierij en knutselarij ooral. Nie net by ons, nee, ek is bevreesd, by ons is dit nogal intens, maar oor die hele wereld is daar 'n geest van onvergenoegdheid en een vreemde gevoel dat goed bezig is om te verander op 'n onherroepelike wyse. Maar nou ja, ons kan nie veel daaraan doen nie, ons moet maar ontspan en kyk wat gebeur. Hier is iets om die ontspanning een bietjie aan te help vanmorgen. Dit is die tweede deel uit Beethoven's Keizerconcert en die pianist is Evgeny Kissin. Dit is nou om ons allemaal rustig te maak.

Die vijfde lied uit die Winterreise van Franz Schubert, gesang door Dietrich Fischer-Dieskau met Gerald Moore voor die klavier. Wat voor mij interessant is, is dat die dichter en die componist al bij feitelijk binnen een jaar van elkaar oorlede is. Want Wilhelm Müller was een dichter en een soldaat en ook een archivaris in Dessau in Pruisen. En hy is in 1827 oorlede, hy het dus nooit Schubertse toonsetting van sy gedigte gehoor nie. Hier is nou een verspottigheid, dit is bietjie van een ingeteelde grappie. Dit is Beverly Sills wat so'n hutspot van opera arias door mekaar sing begelei met een klavier. En dit is eindelijk een bietjie ingeteel vir mense wat nie opera buffs of foendie is nie. Maar ja, dit is Beverly Sills, vir die van die wat het nie kan uitstaan nie, dit is daarom net so'n 5 minuten lang. En dit is Beverly Sills in een baie verspotte luim.

Beverly Sills en de verspotte luim met enkele frases uit de hutspot van Arias. U het zeker baie van hulle herken. Op die 16e april 1746 was daar een baie groot veldslag in Culloden in Schotland. Dit was waar die Britse prins William Augustus, die hertog van Cumberland, die Jacobite finaal verslaan het. Nou, die Jacobite was een Skotse groep onder koning James die 7e. Nou, James in Afrikaans is Jacob. En James was uit die Stuart familie, wat aanvankelijk Skotland zowel as Engeland regeer het. Maar hulle is toe uitgeskop. En een van die afstammelingen van James die 7e het nou besluit, hy dink daar is genoeg steun in Skotland sowel as Engeland om die Britse troon omver te werp. Dit het nou nie so gebeur nie. Maar in daardie jaar het Handel een oratorium geskryf met die naam van Judas Maccabeus. En dit was hoofsakelijk bedoel as een eerbetoon aan prins William Augustus, die wenner van die veldslag. Hier is een van daardie kore, See the Conquering Hero Comes, overgezet zijnde Tochter Sion.